weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn

woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd.

beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het bleek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Toe aan een nieuw kunstgebied?

0: Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is wonen in het blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
2: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
3: Kom vrijdag 28 augustus naar onze open dag van 2 tot 4. Kijk op woneninhetblauw.nl.
4: Goedemorgen Gelderland.

DJ Gabriel en Salisbury Hill. 6:07. Een hele goede morgen, Gelderland. Het is vandaag donderdag. 20 augustus staat er op de kalender. Dat is een bijzondere dag eigenlijk.

0: Want 20 augustus is de internationale dag van een bepaald dier. Het dodelijkste dier ter wereld, wel te verstaan. En tegelijkertijd is het dier zelf weer erg belangrijk als voedsel voor andere dieren. Enig idee? Het is een enorm klein en kwetsbaar diertje. Het kan vliegen en we hebben er allemaal wel eens wakker van gelegen. Het is de mug. En waarom dan juist vandaag, de dag van de mug? Nou, op deze dag, 20 augustus, maar dan in 1897... werd ontdekt van, hey, die mug die kan malaria overbrengen. En dat maakt hem zo gevaarlijk, het overbrengen van ziektes. Vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, maar er trekken ook geregeld stevige buien over Gelderland. En daarbij is er kans op onweer vandaag. Het wordt ongeveer 20 graden en er waait een matige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met opnieuw veel buien. En dan dit weekend wordt het vaker droog en laat de zon zich weer zien. De temperatuur blijft met 20 tot 21 graden aan de frisse kant voor eind augustus. We hebben de kranten voor je doorgenomen en ik ga je de belangrijkste koppen geven. En plus natuurlijk een greep aan het Gelders nieuws van onze eigen site en app. In een flat aan het Schipholplein in Arnhem brak gisteravond een flinke brand uit op de 8e verdieping. De bewoners moesten dus naar buiten, sommigen met hun huisdier op de arm of aan de riem. En ze konden pas laat weer naar binnen. Er zijn geen gewonden gevallen en volgens de brandweer kwam er ook geen asbest vrij bij deze brand. Het NRC meldt dat het Openbaar Ministerie protesterende boeren met trekkers voortaan vervolgt, omdat langzaam verkeer op de snelweg gevaarlijk en dus strafbaar is. De Gelderlander legt de nadruk op regio-burgemeester Bruls van Nijmegen. Die vindt dat de politie in Oost-Nederland moet ingrijpen zodra een trekker de snelweg opgaat. In de Arnhemse Geitenkampwijk, daar was het de afgelopen dagen onrustig. Hè? Groepen jongeren die s'avonds bij elkaar kwamen en illegaal vuurwerk afstaken. En deze week greep de politie in.
1: Het gaat in ieder geval om een conflict, zo kan ik dat noemen, wat daar in de wijk speelt. Nou, klaarblijkelijk is er onvrede, wat nu resulteert in onrust. 7 aanhoudingen verricht. Nou, we hopen zo snel mogelijk dat de rust daar weer terugkeert. En dat mensen het vooral in instanties laten, bijvoorbeeld aan de politie. Meld vooral bij ons als er iets aan de hand is. Dus als er sprake is van een strafbaar feit, dan zullen we altijd handelen. Maar neem het heft vooral niet in eigen hand.
0: Ja, dat is wel iets wat men in Geitenkamp juist dus wel doet. In die wijk was het afgelopen nacht trouwens in elk geval wel weer rustig. Bij het AD gaat het over de huisarts die het zo druk heeft dat patiënten sjoemelen om een afspraak. Ze laten hun klachten erger lijken dan ze zijn. Dat gaat dan weer ten koste van de mensen die echt met spoedzorg nodig hebben. En dan NEC, dat stond gisteravond in een uitverkocht Goffertstadion voor de eerste playoffwedstrijd op weg naar de Champions League. Het werd een lastige avond tegen de Noorse Bodø Glimt, dat met 3-1 te sterk was. Volgende week dan is de return, en dat is heel ver weg in het noorden, net boven de Poolcirkel. Nijmegen moet dan niet alleen een stuk reizen, maar ook een flinke achterstand goedmaken. Maar makkelijk opgeven, dat zit er bij de fans duidelijk niet in.
2: Ja, wat moet ik ervan zeggen? Je bent een betere ploeg, ontwikkelt meer kansen, eindstand, je verliest hem met 1-3. Is niet heel best.
3: Ik vond de NEC helemaal niet zo slecht. Nee, we hadden genoeg kansen. Jammer dat we ze niet hebben afgemaakt.
4: Maar je bent wel een feest aan het vieren hier.
5: Ja, wat moet je dan?
4: Je moet toch iets? Ja.
6: Dat is toch prachtig. NEC in de Champions League.
4: Maar denk je dat het nog wel wat kan worden?
7: Ik heb mijn twijfels, maar ik heb mijn vertrouwen. Dat is het belangrijkste.
8: De uitwedstrijd gaan wij klaren.
3: De kansen liggen nog open. Ik denk als we 2-0 winnen volgende week, dan hebben we verlenging.
6: Volgende week wordt het 1-3 en dan verlenging. En dan gaan we het zien, dat durf ik niet te zeggen. Volgende week staan we gewoon weer hier.
9: Hopelijk wel, ja. Maar ik moet dan wel werken.
8: Nee, dan zit ik heerlijk op Tenerife. Dus dan gaan we daar lekker juichen.
4: Overal voor NEC.
8: Overal voor NEC.
0: Ja, ook boven de Poolcirkel. Ja, het vertrouwen is er nog. Maar het wordt wel een hele, hele lastige. We gaan later vanochtend nog even terugblikken op die wedstrijd van gisteravond. Ja, Rod Stewart is er mee eens. Tonight I'm yours, zingt hij.

ochtendtraantjes van de Beach Boys. Tears in the morning. En daarvoor Tonight I'm Yours van Rod Stewart. Zometeen een goed begin. Dat is het halve werk. Ja, toch. Maar eerst Ed Sheeran. En hij heeft de bibbers vanochtend. Ja, het is ook nog wel best fris. Dat snap ik ook wel.

0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. Ed Sheeran was dat met Shivers.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: En we willen deze donderdag 20 augustus goed beginnen met een goed begin is het halve werk. Klein spelletje, eigenlijk gewoon een intro spelletje. De eerste paar seconden van een plaat krijg je van mij te horen met de vraag, welke plaat is dit?
1: Een goed begin.
0: We zoeken het niet al te ver vandaag. Dit is gewoon binnen de provinciegrens. Welke plaat, dus titel en artiest, is dit?
1: Een goed begin.
0: En het antwoord op die vraag, dat mag je naar mij appen. frank@gld.nl is mijn mailadres. Dat mag ook, als ik het maar binnenkrijg. En dan ben ik tevreden, want dan kan ik hem namelijk helemaal draaien. Daar heb ik zin in. Niet alleen maar die eerste paar seconden. Dit is Cher. En Love and Understanding. Goedemorgen, Gelderland.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
2: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
3: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
0: Het is bijna 6:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Hattemerbroek is het 14,9 en in De Meene is het 15,5. Het weer in Gelderland. Vannacht was het eerst nog droog. Opklaringen waren er, maar inmiddels drijven er vanuit het westen enkele buien over ons heen. Vandaag overdag komt de zon soms tevoorschijn, maar er zijn ook felle buien mogelijk met kans op onweer en een maximum van rond de 20 graden. In een flat aan het Schipholplein in Arnhem is gisteravond brand uitgebroken. Bewoners moesten hun woningen verlaten, terwijl de brandweer de brand met meerdere eenheden onder controle bracht. En NEC leerde tegen het Noorse Bodø Glimt harde lessen en verloor met 3-1. De Nijmegenaren boden flink tegenstand, maar het bereiken van de Champions League is nu toch wel erg lastig geworden. Komende dinsdag is de return in Nijmegen. Of in Nijmegen, in Noorwegen. Lijkt ook zo op elkaar, Nijmegen en Noorwegen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en ook in onze mobiele app.
2: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
4: Kom vrijdag 28 augustus naar onze open dag van 2 tot 4. Kijk op woneninhetblauw.nl.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
7: Mijnleesbril.nl.
8: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
9: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: America and Sister Golden Hair. 7:05 is het. Goedemorgen. Er rijden de laatste tijd wel wat vaker trekkers door de straten. Maar deze heeft geen omgekeerde vlag. Evianne en Marlies hebben namelijk achter hun trekker een watertank hangen. En ze zijn onderweg om jonge boompjes in je buurt levend te houden. Goeie zaak dus.
1: Marlies, hoe groot is die tank nou eigenlijk?
2: Daar gaat ongeveer 5000 liter water in.
1: Gaat die nou in één keer helemaal leeg?
2: Nee, dat gaat langzaam gedurende de dag. In verschillende plantvakken en bij verschillende bomen.
1: En hoe vaak moet je die tank nou vullen?
2: Meestal 2 à 3 keer per dag.
1: Nou, Evianne gaat nou met een enorme slang richting de plantjes. Want het is droog. Evianne, wat ben je aan het doen?
3: Ik ben de jonge boompjes aan het water geven.
1: Waarom is dat zo belangrijk?
3: Omdat de jonge bomen nog geen goed wortelgestelsel hebben. En ze nog moeten aanslaan.
1: Hoeveel planten geef je per dag nou ongeveer water?
3: Ongeveer 80 bomen en een stuk of 10 tot 15 plantvakken.
1: En hoeveel liter water gaat er dan per boom doorheen?
3: Tussen de 80 en 100 liter.
1: Als je nou zo kijkt naar die boom, het lijkt wel een zwembad.
3: Dat heeft ermee te maken. Nu kan het straks lekker rustig nazakken als wij weggaan.
1: Want er zit ook een hele afschot om de boom heen. Is dat speciaal gemaakt?
3: Dat doen we speciaal om bij alle jonge bomen. Zodat ze gewoon echt het water bij die wortels kunnen blijven. Ja, want anders loopt het heel mooi weg naar het gras en alles. Ja, dan heb je heel mooi groen grasvat eromheen. Maar daar heeft die boom niet zoveel aan.
1: Marlies, waar haal je nou al dat water vandaan?
2: Van een tappunt van de gemeente.
1: En hoe lang duurt het nou om zo'n hele tank te vullen?
2: 20 à 25 minuten per keer.
1: Dat is een behoorlijke tijd.
2: Ja, dat klopt. Dan sta je eventjes te wachten. Ja, maar goed, gaan we er nou weer verder.
1: En aan het einde van de dag, als er nou nog een klein beetje water in zit.

0: Denk je dan, rijd toch even langs mijn voortuintje om even die wat extra water te geven?
1: Nou, nee. Dat niet, nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wat zou je baas ervan vinden?
1: Ik weet niet of hij het heel erg zou vinden, maar ik heb wel genoeg water gezien die dag.
2: Ja, onder meer in Renkum en Oldebroek rijden ze nu met zo'n watertrekker langs de jonge aanplant. Want ondanks de regen van de afgelopen dagen is onze Gelderse grond nog lang niet verzadigd, hè? En jonge boompjes rennen het simpelweg niet met deze grote gieter op grote wielen. Het antwoord op een goed begin is het halve werk. Welke plaat, welk intro liet ik net horen? Hoor je naar James Blunt en zijn 1973.

0: 1973, James Blunt was dat, 6:11.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, ik liet een intro horen. De eerste paar seconden van een plaat die ik graag wilde draaien. En dat mag ik helemaal gaan doen, want deze eerste seconden...
1: Een goed begin...
0: Die werden herkend, onder andere door Patricia en ook door Marcel en Monique... op hun vakantie in Zakynthos in Griekenland. Mooi eiland, ben ik ook wel eens op vakantie geweest. En zelfs met hun hoofd, zeg maar, in de Griekse sferen... herkennen ze het Nijmeegse geluid van de Frank Boeijengroep en Kronenburg Park. Dank voor de mailtjes en dank voor de appjes. Dit is hem helemaal in een goed begin.

0: Goedemorgen, Frank. Is het soms Frank Boeien met Kronenburgpark?
1: We gaan even terug naar Nijmegen en wandelen door het Kronenburgpark van de formatie...
2: Frank Boeien Groep met Kronenburgpark. Samen met Mai Tai.
3: Goedemorgen, Frank. Hier Henry Kloosterboer vanuit de melkstal in Voorst. De oplossing van een goed begin is volgens mij Kronenburgpark van de Frank Boeien Groep. Ik wens iedereen een fijne dag.
4: Dat is natuurlijk Frank Boeien met Kronenburg.

0: Een vriendelijk, doch dringend advies van Maalsmit en Nahoran en iedereen die vanochtend de weg op gaat, drive safe. En daarvoor hadden we Kronenburg Park van de Frank Boeijengroep. In een goed begin is het halve werk.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Goedemorgen, hoe is het buiten? Ja, er kan af en toe best wel een stevige bak vallen. En dan is het opeens ook zo weer droog. Dat zijn van die kleine buien. Zeg ik het zo goed, Rico?
2: Dat zeg je inderdaad heel goed, Frank. Zeker later vandaag krijgen we echt weer met talrijke buien te maken. Want vanochtend valt het op de meeste plaatsen wel mee. Het is overwegend droog. Het is wel bewolkt. Maar het is op de meeste plaatsen op dit moment droog. Later kan zelfs vanuit het westen even de zon doorbreken. Maar dan is het dus wachten op vanmiddag als er echt talrijke buien onze kant op komen. En dat kunnen dan ook stevige buien zijn. Plensbuien ook. Met veel regen in korte tijd. Kan ook bij onweren. En de temperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 20, 21 graden. Dus ga je naar buiten toe. Doe het in ieder geval vanochtend, want vanmiddag is het echt behoorlijk nat.
0: Ja, onweer is toch vaak met echt zo'n groot verschil tussen warm en koude lucht?
2: Ja, inderdaad. We hebben te maken met een koude bovenlucht en een warme Noordzee. En daar worden dus al die buien gevormd.
0: Ja.
2: En die zijn er op dit moment worden die gevormd. Die zitten momenteel ten noordwesten van Texel. En komen ze dus in de loop van de dag het land op. En dan krijgen wij het dus ook mee te maken.
0: Je ziet ze inderdaad op de buienradar verschijnen, hè, boven de zee.
2: Ja, je ziet ze inderdaad gewoon verschijnen met het oplopen van de temperatuur. Ja, dan komt er vanmiddag wordt het echt een groot gebied van buien. Het gaat de hele boel gaat samen clusteren. En dat trekt dan uiteindelijk van west naar oost over het land. Dus vanmiddag ziet het er behoorlijk nat uit. Vanochtend dus niet. En vanavond hebben we dus nog steeds met enkele buien te maken. Komende nacht dan sterven ze geleidelijk weer uit boven land. Aan de kust blijven ze wel voorkomen. En dan hebben we morgen een beetje een herhaling van zetten. Morgenochtend is het in eerste instantie droog, af en toe zon. En morgenmiddag dan komen die buien het land weer op en wordt het wederom een graad of 20.
0: Wordt het ook een nat weekend dan?
2: Nee, het weekend dat ziet er een stuk beter uit. Zaterdag kan er nog wel een enkele bui voorkomen. Het wordt dan maximaal 19 graden. Maar zondag en ook maandag dan blijft het droog. Beide dagen zijn dus droog, flink wat zonneschijn erbij. Zondag is het dan 20 graden en maandag 21. Dus de buiigheid neemt geleidelijk aan wel af in het weekend.
0: Oké, nou, dat klinkt als een mooi weekend en deze dagen... Vandaag en morgen gewoon even goed die buienradar in de gaten houden. Rico, dank je wel.
2: Graag gedaan.
0: Tot over een uurtje.
2: Ja, tot straks.
0: Oké. Nou, we hoorden in het begin van het uur al wat supporters van NEC. Teleurgesteld, maar tegelijkertijd wel echt wel realistisch. Het was echt wel een staaltje Champions League voetballes... wat er gisteren werd gegeven in de Goffert. We gaan terugblikken op die wedstrijd ook het komende uur. Dat doen we met Jan Sommerdijk, onze sportverslaggever. En... ik heb natuurlijk weer een nieuw plaat delict om aan je voor te leggen en dan aan jou om die op te lossen. The Emotions hoor je nu op Radio Gelderland. And Best of My Love.

0: nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
0: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
2: Grijp nu uw kans.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
7: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
6: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
8: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
6: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Verkeersinformatie, één melding. Die komt vanaf de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld door technische problemen.

0: is daar namelijk de spitsstrook dicht.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
3: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
2: Verf, vloer en meer, alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
3: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
2: Nama, kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Goedemorgen Gelderland.

1979. Umberto Tozzi en Gloria op Radio Gelderland. Het is 10 minuten over 7. Goedemorgen. En de dag op de kalender, de datum is 20 augustus. En dat is de dag van zwart-wit. 20 augustus, dat was de dag dat in 1983... Kevin Duinmeijer om het leven kwam in Amsterdam. Hij was 15, hij werd gestoken door een 16-jarige skinhead tijdens een ruzie. En de Frank Boeijengroep, die we net nog hadden in een goed begin met Kronenburg Park, schreef over dit voorval ook een nummer over de moord op Kevin, het nummer Zwart-Wit. En Frank Boeijen kreeg er nog tijdelijk politiebescherming, omdat er aanwijzingen waren dat men in bepaalde kringen niet zo dol was op dat nummer. Het is een ultieme plaatdelict. En die hebben we dan dus ook al lang behandeld. Maar we gaan zo meteen een nieuwe behandelen. Die krijg je zo meteen van mij. Eerst het weer. We hebben vandaag zon en stapelwolken die elkaar afwisselen. Er trekken ook geregeld buien over Gelderland. Er is kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. En er waait een matige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met opnieuw veel buien. In het weekend wordt het vaker droog. En dan laat de zon zich vaker zien. De temperatuur blijft met 20 tot 21 graden aan de frisse kant voor eind augustus. We hebben de kranten weer voor je doorgenomen. We geven je de belangrijkste koppen en een greep aan het Gelders nieuws van onze eigen site en app. Voor de bewoners van de flat aan het Schipholplein in Arnhem werd het gisteravond een lange avond buiten. Op de 8e verdieping brak brand uit. Iedereen moest naar beneden. Sommigen met de hond aan de riem of de kat op de arm. Het goede nieuws, niemand raakte gewond. Er kwam geen asbest vrij en laat op de avond mocht een deel alvast weer naar huis. Verschillende kranten openen vanochtend met de boeren op de snelweg. De politie grijpt voortaan in zodra boeren met trekkers de snelweg opgaan. En datzelfde geldt voor andere demonstranten. Langzaam verkeer op de snelweg is namelijk levensgevaarlijk en bovendien daardoor gewoon verboden. De Telegraaf opent met een vrolijker verhaal. Er is een run op de atletiek. Vooral bij de jeugd is de interesse flink gegroeid tot zo'n 125.000 leden bij de clubs in het hele land. De successen van toppers als Femke Bol en Lieke Klaver werken erbij aanstekelijk. Helemaal naar het EK van vorige week natuurlijk. In het AD gaat het over de huisarts die het zo druk heeft dat patiënten sjoemelen om een afspraak. Ze laten hun klachten erger lijken dan ze zijn. Dat gaat dan weer ten koste van wie echt met spoed zorg nodig heeft. NEC stond gisteravond in een uitverkocht Goffertstadion voor de eerste playoffwedstrijd op weg naar de Champions League.

0: Dat werd een lastige avond tegen het Noorse Bodø Glimt. Met 3-1 waren zij te sterk. Zometeen meer van onze sportverslaghebber Jan Sommerdijk. En in datzelfde Nijmegen, maar ook in Wageningen, lopen deze week de nieuwe studenten warm. Met kennismaken, uitgaan, vooral heel veel gratis spullen die ze krijgen. De goodie bags. Zo'n introductieweek vult zo'n tas zich namelijk behoorlijk. En we vroegen een paar eerstejaars, wat zit er eigenlijk in jouw tas?
1: Beginnen met de stickers van de studievereniging, van de JFV. Die hebben wij hier ook, opgeplakt.
2: Dus heel veel foldertjes die ik allemaal hier op de informatiemarkt gekregen heb. Maar dat zijn te veel om allemaal los te bespreken.
1: Sowieso heb ik heel veel intro QR-codetjes. Wat banaantjes voor de lopers.
2: Oh ja, een koffiebeker. Koffiebeker gekregen van de Unie, mooi.
1: Ik denk dat toch wel het bijzonderste item dat in mijn bag zit vandaag. Deze chili mayo sriracha fles is. Ik ben zelf een enorm grote fan van chili mayo.
3: Weet je wat het is? Ik draag normaal lenzen, maar mijn oog is gisteren opeens heel erg gaan ontsteken. Dus nu heb ik een bril voor de sterkte en dus een zonnebril, ja.
2: Oh ja, en mijn uitgaanstasje, want we gaan vanavond ook uit. Maar ik hoop eigenlijk dat ik nog deze hele tas kan droppen en dat ik dan alleen met deze door kan, zeg maar.

0: Alison Moyet en Is This Love. Goedemorgen, Gelderland. Ja, gisteravond in de Goffert in Nijmegen klonk de Champions League hymne. En dus fans die hoopten natuurlijk op een historische wedstrijd. Maar het eindigde toch wel een beetje in een domper. NEC verloor met 3-1 thuis tegen Bodø Glimt. Jan Sommerdijk, onze sportverslaggever, die zag die wedstrijd. En ik denk dat we gewoon moeten concluderen. NEC was gewoon echt een maatje te klein, hè?
1: Ja, dat is de conclusie. Dit is een ploeg die ze in de Nederlandse competitie niet tegenkomen van dit niveau. Ajax, Feyenoord, PSV hebben dit niveau niet. Want daar kan NEC met die tactiek die ze hebben ja, gewoon tegenop. Hebben we afgelopen seizoen stevast gezien. Maar nee, deze ploeg was zo ontzettend geslepen. Eigenlijk alles wat ze doen is logisch en goed. En ja, daar hebben ze ook die overwinning uiteindelijk mee gepakt. Want NEC heeft het echt wel geprobeerd hoor. Ze hebben het niet laf gespeeld, gewoon vol op de aanval zoals NEC dat altijd doet. Maar ja, dan is de verdediging wel kwetsbaar. Die staan vaak dan 1-1 achterin met die snelle Noren. En ja, als er dan fouten gemaakt worden, dan wordt dat afgestraft. En uiteindelijk was die overwinning toch ook wel terecht. Maar ze kwamen een tegenstander tegen van een kaliber dat ze niet kennen. En dat was ook een beetje de conclusie van aanvoerder Charles Chéri.
2: Ik denk dat zij wel vrij dodelijk waren met de counters. Zij wachten natuurlijk, zoals we wisten, heel erg compact speelden zij. En wachten op die fouten die wij maakten. En uiteindelijk kwam er wel een goal uit wat we wisten dat zij wilden doen natuurlijk. We wisten ook dat ze echt een goede ploeg waren die weten wat ze doen. En ze zijn goed op elkaar ingespeeld.
0: Ja, en dus werd het al snel 0-3. Maar NEC is toch nog teruggekomen dus tot 1-3.
1: Ja, dat was wel knap hoor. Want kijk, bij rust was het al 0-2. En toen viel meteen naar rust de 0-3. En dan denk je, nou dit wordt een ramp. Er wordt 0-4, 0-5. En die Noren kwamen ook nog een paar keer gevaarlijk er doorheen. Maar met name keeper Gonzalo Cretas. En vooral, daar is hij weer, Darko Nejasmić. De uitblinker in de vorige twee wedstrijden tegen die Grieken. Nu weer, die haalde nog heel veel counters eruit. Want NEC ging nog meer aanvallen. En had uiteindelijk ook toch nog wel wat aardige kansen. De 1-3 kwam door Clement Bischoff. En toen was het invaller Kevin Kerst die nog op de paal kopte. En nog een kans voor Bischoff. Dus met een beetje mazzel was het zelfs nog 2-3 geworden. Maar dat was ook echt wel verdiend dat de NEC nog scoorde hoor. Want als je de kansenverhouding keek, had de NEC er zelfs meer. Maar ja, ze werden gewoon niet zo efficiënt benut als dat Bodø Glimt dat deed.
0: Nee, qua kansen dus een mooie wedstrijd om naar te kijken. Hoe was de sfeer?
1: Ja, die was ook geweldig. Je zag echt die Champions League hymne, wat dat deed met de Goffert. Hè. Die mensen, dat zei trouwens ook de doelman Gonzalo Cretas. Ik kende dat alleen van de tv. En dan sta je daar ineens, maak je het zelf mee. En dat was ook de ervaring van de mensen in het stadion. Van ja, dit is toch wel heel bijzonder. En in het begin was het echt een geweldige sfeer. Ook werd NEC verbaal enorm ondersteund. Maar na die 0-3 was het even wat rustiger. Maar toen werd er ook wel meteen weer gezongen. Zo van, nou, we blijven NEC steunen. En toen die 1-3 viel, toen was het nog even echt een ouderwetse heksenketel. Maar ja, niet genoeg om nog een extra goal af te dwingen op die manier. Maar ja, ze zijn wel eervol ten onder gegaan. Het was geen afgang of zo, helemaal niet.
0: En maken ze nou nog een beetje kans? Want nu moeten ze dus volgende week dinsdag naar Noorwegen toe.
1: Ja, kijk, bij 0-3 had ik gezegd, is klaar. Maar bij 1-3, ja, er gebeuren gekke dingen in het voetbal. En wie weet kan NEC daar met 2-0 voorkomen. Ze kwamen ook met 2-0 voor in de Kuip vorig jaar. Dat had ook niemand. Of met 2-0. In ieder geval 4-2 gewonnen daar. 3-1 gewonnen bij PSV. In Bodø Glimt schat ik hoger in dan die ploegen. Maar goed, zo'n uitwedstrijd winnen, je weet het nooit. Als de verwachtingen heel laag zijn, heeft NEC soms ineens een stunt in huis. Maar ja, aan de andere kant, als die Noren gewoon doen wat ze moeten doen, hè, wat Chéri ook zegt, en gewoon zo spelen in die tactiek, dan wordt het lastig. Maar opgeven doet Chéri zeker niet.
2: We moeten daarheen gaan met de geloof dat we daar resultaat kunnen halen. Anders kan je beter hier blijven.
0: Anders kun je beter hier blijven, inderdaad. Hè. En als ze dat nou niet halen volgende week, toch even alvast vooruitkijken, dan is het nog niet opeens helemaal afgelopen in Europa. Hè?
1: Nee, dat is het mooie van dit systeem. Als je zo ver komt al in die voorronde van de Champions League tot de play-offs, en je haalt het dan niet, dan mag je altijd nog naar de Europa League. En dat is dan de poolfase Europa League. Hè. Er is bijvoorbeeld FC Twente nog druk voor aan het strijden. Maar NEC zit daar sowieso al in. Dus dat is dan mooi. Mooi vangnet. En dat zijn ook 8 wedstrijden tegen goede Europese clubs. En dan kom je niet Barcelona en Paris Saint-Germain en zo tegen. Maar ja, de ploegen net daaronder. En daar zitten ook hele fraaie tegenstanders bij die je dan kunt treffen. Dus dat wordt ook een heel mooi avontuur. En misschien dat ook makkelijker is om daar nog wat punten te halen ook. Dus het is sowieso niet voorbij. Minimaal 8 wedstrijden komen er nog aan. En de wedstrijd tegen Bodø Glimt uit is natuurlijk ook nog een heel mooi avontuur daar boven die poolcirkel volgende week dinsdag.
0: Ja, en daar zijn wij uiteraard ook bij met Omroep Gelderland. Dus we gaan het volgen. Jan, dankjewel. Hier zo.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Maakt het 7:55. We gaan het dossier erbij pakken.
1: Plaatdelict.
0: We hebben je hulp weer nodig namelijk.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: En misschien ben jij wel de gouden tipgever vanochtend en dan krijg jij de Radio Gelderland zaklamp. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet op dit dossier. De platenpolitie behandelt namelijk een muzikale aangifte waar het complete verhaal in de tekst zit. Het begint als een romantisch verhaal in een nachtclub. Het eindigt in een moord uit jaloezie. Volgens het onderzoek verzorgde een jonge showdanseres daar iedere avond het entertainment. Haar geliefde werkt achter de bar. De rust werd verstoord door een opdringerige bezoeker die zijn oog op de danseres liet vallen en haar tegen haar wil in benaderde. Het begon als een woordenwisseling, het mondde uit in een gewelddadige confrontatie en er viel een schot. Toen de rook was opgetrokken, bleef de geliefde van de showdanseres levenloos achter en was niets meer hetzelfde in de club. De platenpolitie onderzoekt hoe een avond vol muziek en dans kon uitlopen op een fatale afrekening. Dus, moord uit jaloezie met een vuurwapen. Een verliefde man verdedigt zijn partner tijdens een confrontatie met een opdringerige bezoeker. Die ruzie escaleert, dodelijk schietincident. Het nummer vertelt trouwens ook nog over de tragische nasleep, want jaren later keert de voormalige danseres nog altijd terug naar diezelfde plek, in haar oude danskleding, gevangen in haar herinneringen. Hiervoor zoeken wij een Amerikaanse zanger en pianist. Het nummer komt uit 1978 en is geschreven dus als een compleet verhalende ballad over liefde, over jaloezie, over geweld en verdriet. Het refrein groeide uit tot een wereldwijde klassieker. De plaatsdelict. De plaatsdelict van deze plaatsdelict, zo moet ik het zeggen, is een wereldberoemde nachtclub. Liefde, jaloezie en een schot. Nou, ook jaren na het misdrijf blijft één getuige dus iedere avond nog terugkeren na die nachtclub. Over welke plaat heb ik het? Dat is de vraag. frank@gld.nl of een appje. Ik ben benieuwd. Het is wel echt een bekend nummer.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
4: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
5: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
6: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
7: Kom vrijdag 28 augustus naar onze open dag van 2 tot 4. Kijk op woneninhetblauw.nl.
8: 2 minuten over 7:30. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. In Steenenkameren, gemeente Putten, is het 15,1. In Hoogkeppel 15,5. Gemeente Bronckhorst is dat. Vandaag komt de zon soms tevoorschijn. Maar met enige regelmaat komt het tot felle buien. En er is ook onweer mogelijk vandaag. Het wordt maximaal 20 graden met een matige zuidwestenwind. Ook morgen trekken talrijke buien over. Dit weekend is het vaker droog met meer zon. De politie heeft een 5e verdachte aangehouden in een groot drugsonderzoek in Apeldoorn. De persoon wordt verdacht van witwassen. Eerder werden er al 4 verdachten opgepakt in dezelfde zaak. En op de Schoonenburgse weg in Overasselt is een

0: bezorgbus van PostNL achter op een personenauto gereden. Daarbij raakte gelukkig niemand gewond, maar beide voertuigen liepen flinke schade op en moesten worden weggesleept. Meer geld is nieuws op onze site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie, de spitsstrook is dicht op de A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. Dat komt door technische problemen. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en Knoopend Hattemerbroek staat inmiddels alweer 10 minuten vertraging.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: Recht zo die gaat. Straight ahead, Cool and the Gang op Radio Gelderland. Er is een interessant verhaal bij ons op de site te lezen. gld.nl over de herfst en de blaadjes. Want wie deze dagen over onze mooie Veluwezone loopt, denkt misschien al dat de herfst is begonnen met al die bruine blaadjes. Maar toch is het gewoon nog augustus. En dat is ook precies wat de boswachter daar zorgen baart.
1: Aan die hogere kronen daar zie je die verkleuring natuurlijk heel sterk naar voren komen. Dat zijn allemaal beuken. Normaal zou dit gewoon nog één groene zee moeten zijn. En ja, het valt echt op dat heel veel bomen het ongelooflijk zwaar hebben. En zo zwaar dat ze hun blad al laten vallen.
2: Het is anders. Je ziet dat het anders is. Alles is vroeger en het reageert gewoon anders. Dat zie je.
3: Ja, we hadden het wel over het klimaat. We merken wel dat het verandert. Je kunt er niet meer van op aan. Dat soort dingen. En de blaadjes, nou ja, er liggen al heel veel blaadjes. Ja.
1: Het laten vallen van de blad is ook echt gewoon een soort verdedigingsmiddel van zo'n boom om ervoor te zorgen dat er niet te veel verdamping is. Zodat die het vocht wat er is zo goed mogelijk kan vasthouden. Als het de komende jaren deze droogtes, en daar lijkt het wel op, zich voortzetten. Ja, dan gaat de gezondheid van alle beuken hier op de Veluwezoom toch hard achteruit. En daarmee ook alle soorten die afhankelijk zijn van een beuk, die begint ook zwaar te krijgen.
0: Ja, en dat ziet er raar uit. Hè? De boswachter mag dan wel somber zijn. De natuur laat zich door de eeuwen heen juist van haar slimste kant zien. Die vroege bladval is dus daar eigenlijk ook het bewijs van. Hè? Geen paniek, het is gewoon de boom met zijn eeuwenoude overlevingstruc. Om op deze manier toch nog wat vocht over te houden voor zichzelf.

0: Deze is voor mij van Suzanne en Freek. En ik kreeg ook nog een appje van Annemiek.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Voor mij geen spelletjes vandaag. Oh. Ik loop in het bos met Joep.
0: Ah.
1: Goedjes, maar ik luister wel.
2: Hey.
0: Ze luistert wel, maar ze doet niet mee met de spelletjes.
3: Plaat delict.
0: Ik kreeg inderdaad ook geen appje met betrekking tot plaat delict van Annemiek. Maar wel van Marijke bijvoorbeeld en van Truus. En van Arjo, en die hebben het allemaal goed. En daarom is het platenlicht ook opgelost vanochtend. We hadden te maken met het tragische verhaal van Lola, een showdanseres in de beroemde nachtclub. Haar vriendje Tony werkt daar als barman in dezelfde zaak. En dan wordt Lola op een avond lastiggevallen door een opdringerige maffiabaas genaamd Rico. En dan volgt er een dodelijke vechtpartij. Lola en Tony zijn diep verliefd, ze werken samen in die club. Maar Rico, die dus op bezoek komt, die krijgt een oogje op Lola, valt haar lastig. Dat leidt tot het handgemeen met Tony. En Tony sterft tijdens die ruzie. 30 jaar later is die club inmiddels gesloten en dwaalt daar een oudere, getraumatiseerde Lola in haar oude danskleding nog rond door de lege ruimtes. Nog steeds denkend aan Tony en dat wat geweest is. Welke plaat hebben we het over? Eens even kijken. Of Koen, goedemorgen.
4: Goedemorgen Frank.
0: Jij bent er scherp bij vanochtend.
4: Ja, ik wist gelijk waar je het over had, maar ik kon niet op het nummer komen.
0: Oh.
4: Maar het nummer heeft een speciaal deuntje en die tekst. En op een gegeven moment schoot het me te binnen. Ik zocht gewoon dat deuntje en toen wist ik het.
0: Jij liep een beetje te neurien door de gang,
4: ja,
0: zeg maar.
4: Ja. Nou ja, nog niet door de gang hoor. Ik lag nog op bed.
0: Oh, heerlijk. Gewoon lekker neurien in bed en opeens heb je hem.
4: Ja. Het was een lekker, hem ook maar in sturen. Ik weet welke het is. Dus,
0: ja, heel goed. Dat stel je voor als je het niet had gedaan en het was opeens een cold case geworden.
4: Ja. Dan had het zomaar...
0: Zomaar gekund.
4: Ja.
0: Nog één keer even heel duidelijk. Welke plaat is het?
4: Copacabana van Barry Manilow.
0: Ja, helemaal goed. Jij krijgt van ons de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd als gouden tipgever. En we wensen je natuurlijk een hele mooie donderdag.
4: Ja, dankjewel.
0: Oké.
4: Okay. Insgelijk.
0: Komt-ie voor.
4: Mooie uitzending.
0: Dankjewel.
3: De platenpolitie, dankjewel voor uw medewerking.

0: Barry Manilow met Coba Cubana.
1: Helemaal goed.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. En dit was dus een tip, hè, die ik binnen heb gekregen. Deze platenlicht. Onder andere van Roswitha. Dank daarvoor. Heb jij nou ook een tip voor een plaatdelict? Dus een plaat waar een luchtje aan zit. Waar iets gebeurt dat niet helemaal door de beugel kan. Of bijvoorbeeld zelfs gewoon echt moord. Zoals in dit nummer. Dan kun je die doorgeven. frank@gld.nl of een appje naar de studio. En je mag natuurlijk ook altijd de plaatselijke politie bellen.
2: Zaak gesloten.
1: Het is 9:09. Tijd voor het weer. Rico Schreuder. Rico, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Frank.
1: Ja, het is bijzonder ander licht buiten. Want we zijn eigenlijk gewend dat we wakker worden van zonlicht en blauwe lucht. En het is nu gewoon grijs, hè?
3: Het is inderdaad grijs. Maar in het westen van de provincie breekt op dit moment de zon door.
1: Oh.
3: En dat gaat uiteindelijk ook wel overal gebeuren. Voordat we uiteindelijk te maken gaan krijgen met talrijke buien. Want daar gaan we vanmiddag mee te maken krijgen. Want vanuit het westen komen echt een heleboel buien opzetten. Dat gaan allemaal samenvoegen, die buien. Er wordt één groot neerslaggebied. Er kan er ook onweer bij voorkomen. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd. En het wordt vanmiddag maximaal zo'n 20, 21 graden. Maar vanochtend ziet het er dus nog heel aangenaam uit.
1: Maar niemand in Gelderland ontkomt aan de regen vandaag?
3: Nee, dat gaat uiteindelijk echt overal gebeuren. Dat trekt van west naar oost over de provincie. En dat gaat echt overal gebeuren. De regenmeters gaan goed gevuld worden vanmiddag.
1: Oké, er gaat echt veel vallen, zeg jij.
3: Ja, er kan inderdaad flink wat regen naar beneden komen. Ja.
1: Okay. Hoe is dat morgen?
3: Nou, vanavond hebben we ook nog met enkele buien te maken. Komende nacht wordt het dan uiteindelijk droog. Temperatuur daalt naar 1 graad of 12. En morgen lijkt een beetje op vandaag. Want morgenochtend is het in eerste instantie droog. Geregeld schijnt het zonnetje, maar vanuit het westen neemt die bewolking weer toe. Er komen ook weer enkele buien opzetten. Ook morgen wederom kans op onweer. Het wordt morgen maximaal 1 graad of 20. En zaterdag ook nog steeds een dag met enkele buien. Dan is het maximaal 19 graden. Maar zondag, dus de tweede weekenddag, dan blijft het droog. Geregeld schijnt dan de zon en komt de temperatuur uit op 1 graad of 20.
1: Oké, dat klinkt eigenlijk als een prima weekend.
3: Ja, het ziet er inderdaad prima uit dit weekend, vooral zondag. Dan staat er ook maar heel weinig wind uit het noordwesten. Temperatuur is wel iets te laag voor de tijd van het jaar, want normaal gesproken is het nog wel zo'n 2, 23 graden. Maar we zitten dus zaterdag op 19 en zondag op 20 graden. Maar die temperatuur, dat gaan we na het weekend weer goed maken, want dan gaat het kwik weer omhoog. Halverwege de week is het 1 graad of 24.
1: Oké, en dan is ook echt weer meer zon volgende week?
3: Ja, begin van de week wel, maar de tweede helft van de week neemt ook weer de kans op buien toe. Dus het blijft wel behoorlijk wisselvallig eigenlijk.
1: Oké. Rico, dankjewel. En over een uur graag hetzelfde verhaal.
3: Gaan we gewoon nog een keertje doen.
1: Oké, dankjewel.
3: Tot.
1: En tot zo. En wij gaan natuurlijk volgend uur ook weer beginnen aan het spelletje Rondje Gelderland. Ons fietsprogramma op TV Gelderland. We fietsen iedere dag een mooie knooppuntenroute. En op radio stellen we daar vragen over. Zodat jij binnenkort misschien wel, als je het antwoord goed hebt tenminste, niet alleen naar die routes kan kijken, maar ze ook zelf kan fietsen op een gloednieuwe elektrische fiets die je dan hebt gewonnen bij Radio Gelderland. Hoe mooi zou dat zijn? Daar gaan we ons beste voor doen. Na 8 uur en na

0: meer van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
0: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
5: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
4: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
6: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
4: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort Noord en Barneveld 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een technische storing is de spitsstrook dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en de afrit Wageningen 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
9: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
8: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
10: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
11: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
10: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
12: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij

0: Goossens Atomica in Hengelo moet zijn. Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: weer in de regio.
1: De dag die begint grijs met bewolking, maar het is eerst nog droog en een groot deel van de ochtend blijft het ook in de Achterhoek droog. In het westen en zuidwesten van het land vallen al wat buien en die trekken ook richting het noordoosten. En eind van de ochtend bereiken de eerste buien ook al het zuidwesten van Gelderland. En vanmiddag neemt overal de buienactiviteit toe. Er gaan meerdere buien vallen met kans op onweer. Ook de wind die trekt soms even stevig aan. En het kan ook soms even stevig doorregenen. Tussen de buien door komt de zon er af en toe door. Ja, en dan loopt de temperatuur op tot rond de 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond dan trekken de laatste buien naar het oosten weg, neemt de wind ook in kracht af. En komende nacht dan hebben we te maken met wolkenvelden en opklaringen. Blijft het in de Achterhoek in ieder geval droog en het koelt af naar 12 tot 13 graden. Het kan morgen vroeg ietsjes nevelig zijn boven de weilanden. Vrijdag begint ook droog, maar volgen net als vandaag in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten wat buien. En ja, die buien die bereiken ook vooral in de middag ook de Achterhoek en de Liemers. 'S Middags dus meerdere buien en ook kleine kans op wat onweer. Tussen de buien door breekt af en toe de zon door. En bij een matige zuidwestenwind wordt het dan een graad of 20. In de avond wordt het allemaal weer droog. De wind die neemt af en dan volgende in de nacht naar zaterdag opklaringen. En dan kan het ook behoorlijk afkoelen, minima van rond de 11 tot 12 graden. Zaterdag hebben we de meeste buienactiviteit in de ochtend en begin van de middag. Later wordt het allemaal wat droger en dan hebben we ook wat meer zon erbij. En tegen de avond blijft het overal droog met temperaturen die zaterdag niet verder komen dan 19 tot 20 graden. In de nacht naar de zondag kan het ook flink afkoelen met minima van 10 tot 11 graden. En zondag wordt een droge en ook rustige dag. Naast wolkenvelden schijnt de zon ook af en toe en dan wordt het 20 graden. Maandag, dinsdag worden ook een paar droge en zonnige dagen. Met een oostenwind wordt dan warme lucht aangevoerd en dan kan het 23 graden worden. En op woensdag doet nog aardig meer. De wind is dan wat meer zuidelijk en dan kan 23 tot lokaal 25 graden worden. Maar wel neemt woensdag eind van de dag de kans op wat regen of onweersbuien toe. En dan wordt het ook weer wat wisselvalliger op langere termijn met lagere temperaturen.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle staat file tussen Kampen Noord en Knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Loenen en Knooppunt Waterberg 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. De spitsstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weird.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
6: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
5: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
7: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
5: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn vanmorgen weinig problemen onderweg. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle staat file tussen Kampen Noord en Knopend Hattermerbroek 4 kilometer. De vertraging valt mee zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld.

0: schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes. Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
4: Verheij uit Toldijk laten komen.
3: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
4: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
3: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
4: Mooi, zij ook.
5: Verheij Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
6: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC2.

0: 20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie, zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Voorprijs.nl. Tijd maar weg.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben al berbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart nou?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond?

0: of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: Gras. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie, gooi naar aanhangerschap.nl.
4: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd.

vele hits gehad, dit duo Andrew Ridgeley. Samen met George Michael en ze heette toen Wham. In 1984 kwam dit The Freedom. Welkom weer, dit is de muziekservice Radio Ideaal. Daar ben je momenteel op afgestemd. En wij hebben 2 uur lang natuurlijk onze fijne feel good music. Oftewel de mix van muziek. Nu terug in de tijd met deze dame Nelly Furtado. En die grote hit van toen, The Say It Right.

0: terug naar de jaren 70 met Anita Ward en Ring My Bell. Ja, doet het mijn bel ook nog? Ja, zo klonk dat vroeger, zo'n hele oude bel zo, ja. Dat is echt uit de jaren 70 zo'n beetje. Anita Ward, die hoorde je dus. Wij gaan zo dadelijk terug naar een opname van Keiko.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze de drijfveer van de dag.

Nederlandse popmuziek in 1983. Formatie Doe Maar. En één nacht alleen. Ja, we gaan eventjes kijken naar de gehele top 10 van deze week van de bioscoopfilms. De echte absolute top 10. Op 10 staat de film van Rutger, Thomas en Paco. Op 9 staat The Invite. Op de 8e plaat One Night Only. Dan Vienna. De Toy Story. Minions and Monsters. En de Power Patrol. Op 3 staat The End of Oak Street. Op 2 The Odyssey. Stond een tijdje op nummer 1. En nu staat de nummer 1. De beste bioscoopfilm op dit moment is Spider-Man met Brand New Day. We were good.

0: het weer in de regio.
1: De dag die begint grijs met bewolking, maar het is eerst nog droog. En een groot deel van de ochtend blijft het ook in de Achterhoek droog. In het westen en zuidwesten van het land vallen al wat buien. En die trekken ook richting het noordoosten. En eind van de ochtend bereiken de eerste buien ook al het zuidwesten van Gelderland. En vanmiddag neemt overal de buienactiviteit toe. Er gaan meerdere buien vallen met kans op onweer. Ook de wind die trekt soms even stevig aan. En het kan ook soms even stevig doorregenen. Tussen de buien door komt de zon er af en toe door. Ja, en dan loopt de temperatuur op tot rond de 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond dan trekken de laatste buien naar het oosten weg, neemt de wind ook in kracht af. En komende nacht dan hebben we te maken met wolkenvelden en opklaringen. Blijft het in de Achterhoek in ieder geval droog en het koelt af naar 12 tot 13 graden. Het kan morgen vroeg ietsjes nevelig zijn boven de weilanden. Vrijdag begint ook droog, maar volgen net als vandaag in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten wat buien. En ja, die buien die bereiken ook vooral in de middag ook de Achterhoek en de Liemers. 'S Middags dus meerdere buien en ook kleine kans op wat onweer. Tussen de buien door breekt af en toe de zon door. En met een matige zuidwestenwind wordt het dan een graad of 20. In de avond wordt het allemaal weer droog. De wind die neemt af en dan volgen er in de nacht naar zaterdag opklaringen. En dan kan het ook behoorlijk afkoelen, minima van rond de 11 tot 12 graden. Zaterdag hebben we de meeste buienactiviteit in de ochtend en begin van de middag. Later wordt het allemaal wat droger en dan hebben we ook wat meer zon erbij. En tegen de avond blijft het overal droog met temperaturen die zaterdag niet verder komen dan 19 tot 20 graden. In de nacht naar de zondag kan het ook flink afkoelen met minima van 10 tot 11 graden. En zondag wordt een droge en ook rustige dag. Naast wolkenvelden schijnt de zon ook af en toe en dan wordt het 20 graden. Maandag, dinsdag worden ook een paar droge en zonnige dagen. Met een oostenwind wordt dan warme lucht aangevoerd en dan kan het 23 graden worden. En op woensdag doet nog aardig mee. De wind is dan wat meer zuidelijk en dan kan het 23 tot lokaal 25 graden worden. Maar wel neemt woensdag eind van de dag de kans op wat regen of onweersbuien toe. En dan wordt het ook weer wat wisselvalliger op langere termijn met lagere temperaturen.

Barclay James Harvest met The Life is for Loving uit de begin jaren 80. En dat is een plaat die je niet al te vaak hoort op de radio. Het is weer tijd, beste mensen, voor onze verjaardagslijst. Jawel. Vandaag voor deze donderdag 20 augustus. Wie zijn er vandaag allemaal jarig? Nou, dat is een Engelse zanger. Voormalig van Led Zeppelin. Maar hij nam in de jaren 80 zo'n mooi nummer op. Dat was gewoon prachtig, deze.

0: Ja, een prachtig nummer. Robert Plant. Hij viert vandaag zijn 78ste verjaardag alweer. En ook is vandaag jarig Amerikaanse zanger. Ja, ik vind die ook heel erg goed. En hij had een hele mooie hit in de jaren 80 met dit nummer.
1: All you can believe. Just give these loving arms a try, baby.
0: Ja, dit vind ik helemaal geweldig. Die moeten we maar eens een keertje helemaal gaan draaien. John Hiatt, hij wordt 74 jaar. Vandaag is jarig Bart Reumer, de zoon van Piet Reumer. Nederlands televisieproducent en onder andere ook schrijver. Hij viert zijn 69ste verjaardag vandaag. En vandaag is jarig Nederlandse radio- en televisiepresentatrice Evelien de Bruin. Ja, ik mag Eve zeggen. Ja, ik heb ze op Hive, dus op Hive. Storm me niet. Komt er eentje met een bord aan Hives. Slaat dat nou weer op. Nee, Eve, die heb ik op Instagram. En ja, we zien ze regelmatig natuurlijk bij Hart van Nederland. En Evelien, die viert vandaag haar 52ste verjaardag. Eve, hartelijk gefeliciteerd vandaag met je verjaardag. Ook jarig, Nederlandse actrice Stijn Fransen heeft een tijd gespeeld in Goede Tijden, Slechte Tijden. 36 jaar wordt ze vandaag. En dan nog een naam waar je je tong over kan breken. Ranomi Kromo Widjojo, dat is eruit, de zwemster. Zij wordt ook 36 jaar. En als laatste in de lijst, de ene laatste inderdaad moet ik zeggen, want ook prins van België, prins Gabriel, is jarig, 23 jaar. Maar de hekkensluiter, ja, dat is deze, als ze dit laten horen. Ja, dit liedje kennen we allemaal natuurlijk, ja.
2: Oh, oh. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore.
0: Ja, natuurlijk kennen we dit allemaal, hè. Ja, Demi Lovato. Zij wordt vandaag 34 jaar. Ik zeg op deze donderdag natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

8 jaar geleden alweer. Deze van Tino Martin. En zij weet het. Goed, we gaan even naar het nieuws van 11 uur. En dat doen we met top 40 muziek. Een hele mooie opname deze van Ella Langley en The Choosing Texas.

0: straatbal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
3: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding. Tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
4: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: samen.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar.

0: In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lmbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
7: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: Ja, alweer uit de vervlogen tijden. Jennifer Lopez samen met Pitbull en On The Floor. Wij zijn er nog hier op Radio Ideaal tot een 12 uur met deze muziekservice. De fijne mix van muziek. Nu terug naar de top 40. Dit is de spliksplinter nieuwe weer. De nieuwe van Bluff, maar samen met Hannah May. En ik ben niet meer bang.
1: Hebben ze

Ja, toch eigenlijk alweer een eerbetoon aan Johnny Kaagman, die een tijdje geleden overleden is. Van deze Urban Fire, een hele mooie opname uit de begin jaren 70 met The Memories. Tony Esposito hadden we met Papa Chico en de nieuwe van Bluff met Hannah May. En die Bluff, als die drie man bij betrekken, dan wordt het meestal toch wel een hele grote hit. Dat valt wel op, dat was ook met Gijke, met Zoute Landen. Ook dat werd een joekel van een hit. We gaan nog een Nederlandstalige doen en daarvoor gaan we terug naar de midden jaren 90 met Guus Meeuwis en Zo Ver Weg.

De muziekservice hier op Radio Dial. En wij hebben elke ochtend de fijne mix van muziek voor je. Voor in de auto als je onderweg bent. Of op het werk. Of als je thuis bent. Je hoorde Dido en Thank You. Wist je dat veel autosleutels die hebben een zomerfunctie die bestuurders nooit ontdekken? Ja, de truc zit gewoon in een autosleutel. Want houd de ontgrendelingsknop maar eens enkele seconden ingedrukt in en de elektrisch bedienbare ramen zakken automatisch naar beneden. Zodra je de knop weer loslaat, stoppen de ramen met bewegen. Zo kun je de auto alvast laten doorwaaien terwijl je er naartoe loopt. Ja, ze hebben verborgen functies, want op de autosleutel, ja, als je de autosleutel richt, de autosleutel maar eens op de auto en houdt de ontgrendelingsknop ingedrukt. Bij sommige modellen moet je de auto eerst normaal ontgrendelen en de knop daarna opnieuw ingedrukt houden. Na enkele seconden beginnen de ramen te zakken dus. Ja, met diezelfde sleutel kunnen de ramen ook weer dicht en soms zitten er andere snufjes op. Bijvoorbeeld dat het dak vanzelf open gaat, mocht je een cabrio hebben. En meestal is dat natuurlijk wel bij allemaal bij de duurdere exemplaren. Dus met een Trabantje of een oude Opel zal dat niet gaan, denk ik.

Uit de eindjaren 60 hoor je de Zombies and the Time of the Season. Daar gaan we even naar een nieuwsfeitje toe wat ik er de afgelopen weken weer even heb uitgehaald. Deze is namelijk zo: de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de IGJ, heeft Nederlandse media boetes van tienduizenden euro's opgelegd voor hun berichtgeving over afslankmedicatie, de Ozempic en de Wegovy en de Mounjaro. Dat meldt het FD. De IGJ die stelt dat artikelen in onder meer NRC en de Volkskrant neerkomen op reclame en dat de kranten daarmee de geneesmiddelenwet hebben overtreden. De berichtgeving die zou te wervend zijn en de nadelen van de medicijnen zoals hoofd- en buikpijn, braken, diarree zouden niet genoeg aan bod komen. De hoofdredacteuren die spreken van censuur en noemen het bizar dat ze boetes krijgen voor hun journalistieke werk.

0: We gingen eerst terug naar een U-call van Annette. 1982 alweer Survivor en The Eye of the Tiger. En juist Alex Warren. En dat was nog niet zo heel oud. Een paar jaar terug in de tijd met Before You Leave Me.
1: Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Ja, ik zie dat wij de muziekservice weer gaan sluiten voor vandaag. Hier op deze donderdag bij Radio Ideaal. En wij spreken elkaar morgen vroeg weer op de vrijdag tussen 10 en 12. Weer met een nieuwe frisse lijst. De mix van muziek. Ik wens je nog een hele fijne dag. En je hoort nu nog uit de midden jaren 80. Onder andere deze van Steve Winwood en The Higher Love.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

en oplevering. Ons hele team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit

0: binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat op dit moment alleen een file op de A12 van Arnhem naar Duitsland door controles bij de grens. Hier is de vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
4: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
5: Geen idee, snoeien?
4: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
5: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
5: Top, gaan wij iets leuks doen?

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn

0: verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
1: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Voorbij knooppunt Beekbergen is het oponthoud 10 minuten. En door controles aan de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar Duitsland is de vertraging vanaf 7 naar ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Stichting IJssel Boomgaarden organiseert samen met de gemeente Lochem voor boomgaardeigenaren in de gemeente Lochem een gratis toegankelijke boomgaardavond op donderdagavond 27 augustus. Stichting IJssel Boomgaarden zet zich in voor behoud en ontwikkeling van hoogstamboomgaarden inclusief biodiversiteit in de IJsselstreek. Samenwerking met de boomgaardeigenaren is daarbij essentieel. De stichting werkt daarbij samen met de gemeente Lochem. Gemeente Lochem stimuleert in het kader van bevorderen van landschap en biodiversiteit de aanplant van fruitbomen via een subsidiemogelijkheid. Hoogstamfruitdeskundigen Rob Le Rutte en Bate de Rooij van Stichting IJsselboomgaarden gaan op deze avond in gesprek over de vragen die bij boomgaardeigenaren leven. De stichting geeft praktische informatie. In gesprek met de boomgaardeigenaren komen allerlei onderwerpen, vragen en behoeften naar voren waar ze proberen een antwoord op te geven. Elke deelnemer krijgt na afloop het boekje Wegwijzer Biodiversiteit in de Hoogstamboomgaard mee naar huis. Aanmelden kan voor 21 augustus via info@ijsselboomgaarden.nl. De avond wordt gehouden in een boomgaard in Joppe.
0: Radio Ideaal

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zwaaien.
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
5: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi-team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
6: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland rijdt het langzaam op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden. Tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo is de vertraging 30 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem.

0: voorbij Hoenderloo is de vertraging ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborisch en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: voetbal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken,

0: truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
1: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Corine Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio, waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland is de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Hoenderlo. De vertraging is hier nu nog ruim 30 minuten. Verder staat er een file vanwege grenscontroles op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grens is de vertraging een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.

0: Heet Raadnagels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Door mooi wezen. Door geeft wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
6: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder

0: ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gartsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gartsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgartsen.nl.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 26 augustus een zomerwandeling over de Lochemse Berg. De Lochemse Berg is een prachtig maar ook uitdagend gebied vanwege de hoogteverschillen. De boswachter neemt wandelaars mee voor een stevige zomerwandeling. Elk stukje uitdaging wordt beloond met een mooi uitzicht over de omgeving. Onderweg zien wandelaars ook verwijzingen naar de rijke historie van dit oude gebied. De wandeling op 26 augustus start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon en kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter: draag stevige wandelschoenen.
0: Radio

0: en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
1: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
0: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dag buurvrouw.
5: Hey buurman.
4: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
5: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
6: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
7: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
6: Ja.
7: En, werkt het?
6: De koeien zijn tevreden.
7: En jij?
6: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
8: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
9: Of dame?
8: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
10: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
11: En dat maakt het verschil in het veld.
10: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
12: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden. Toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hackfort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hackfort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hackfort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hackfort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend. Een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
0: Radio Ideaal.

0: u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken.

0: Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. Vooral tussen Arnhem en Apeldoorn door de afgesloten spitsstroken op de A50. In beide richtingen heb je ter hoogte van Hoenderlo nu zo'n 10 minuten oponthoud op de A50. Op de A12 loopt het ook vast van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je bijna een kwartiertijdverlies. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het druk tussen Amersfoort en Voorthuizen. Daar sta je ook 10 minuten vast. En op de A325 is de vertraging een kwartier. Dat is van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze

0: gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger, laat het gemakkelijk thuis bezorgen of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Schat, de oprit is echt bult en gat.
2: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
1: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
3: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
4: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en

0: duurzame schoenen voor dames en heren in verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
2: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris. Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
0: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
1: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn drie mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en twee vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de drie verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een behoorlijk drukke spits op de wegen in Gelderland. Vooral op de A50 staat het vast tussen Arnhem en Apeldoorn. Mede door de afgesloten spitsstrook. In beide richtingen heb je zo'n 20 minuten vertraging op die A50... Op de A12 loopt het ook vast van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Daar heb je 25 minuten op onthoud. Op de N784 van Arnhem naar Terlet sta je ook bijna een half uur vast voor de aansluiting met de A50. Verder is het druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. Daar is de vertraging nu zo'n 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
7: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
3: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
8: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainers.

0: container in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een vrij drukke spits. Er staan in Gelderland veel dagelijkse files. De afgesloten spitsstroken op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn veroorzaken daar ook vertraging. In beide richtingen is dat nu zo'n kwartier. Op de A12 loopt het daardoor ook vast van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg, want daar heb je bijna een half uur tijdverlies. Verder staat er ook nog een flinke file op de N304 van Ede naar Apeldoorn tussen Wekerom en Otterlo. 20 minuten vertraging daar. Net als op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Het loopt vast daar tussen Elst en Presikhaaf. Verder rijdt het langzaam op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afritten Sint-Michielsgestel en Kerkdriel. Daar heb je een kwartier op onthoud. Van Utrecht naar Den Bosch sta je tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel nog eens 20 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.

0: Vogeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd.

0: lengt. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest, maar er staan nog steeds vrij veel files. Met de meeste vertraging onder meer op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 20 minuten is het oponthoud daar. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem sta je ook nog ruim 20 minuten vast tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Het is daar zo druk door de afgesloten spitsstroken op de A50... Tussen Arnhem en Apeldoorn, daar heb je in beide richtingen nog zo'n 10 minuten oponthoud. Op de N304 staat het daar ook vast van Ede naar Apeldoorn, tussen Wekerom en Otterlo. Vertraging is een kwartier. En op de A325 sta je 20 minuten vast van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek voor dat knooppunt. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je een kwartier vertraging. Dat is tussen Beuningen en Malden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.

0: Nagel. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart nou?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de TrailGP Nederland.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
7: Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: weer in de regio.
1: Vandaag hadden we toch nog wel een groot deel van de dag droog weer in Achterhoek en de Liemers. De zon die scheen, maar met een zuidwestenstroming werd onstabiele lucht aangevoerd. Want in de loop van de ochtend, maar vooral in de middagperiode, ontstonden er steeds meer buien. De temperatuur tussendoor liep in ieder geval op naar een graad of pakweg 20, 21. En vanavond moeten we ook nog rekening houden met een enkele bui. Geleidelijk aan wordt het allemaal wel wat droger. De hoeveelheden die gevallen zijn liepen sterk uiteen van bijna niks tot heel veel. Want het heeft ook gegoten in Vorden bijvoorbeeld. Daar is vanaf middernacht tot op heden 17 mm gevallen. En vanavond dus nog een enkele bui. Komende nacht is het dan droog. Het koelt dan af naar een graad of 12. En morgen hebben we ook een dag die in de ochtend weer droog begint. Geleidelijk kan ontstaan weer wat buien. En ook in de middag vallen er enkele buien met kans op ook dan nog weer op onweer. Temperatuur ligt vrijdag ook op 20 tot 21 graden. In de nacht na de zaterdag is het droog, koelt het af naar een graad of 12. En zaterdag dan hebben we in de loop van de ochtend een enkele bui. En ook begin van de middag later lijkt het allemaal droog te blijven. En met wat zon bij en een noordwestenstroming zal de temperatuur oplopen naar een graad of 20. In de nacht na de zondag dan hebben we flinke opklaring, koelt het af naar een graad of 10, dus dan koelt het ook flink af. En zondag wordt een droge dag met geleidelijk aan weer wat wolkenvelden, maar ook zonnige perioden en 20 tot 21 graden. Na het weekend op maandag en dinsdag is de wind om naar oostelijke richtingen. Hebben we ook nog een aantal droge dagen met geregeld wat zon erbij. En temperaturen die nog wat verder oplopen naar 21, 22 op de maandag en 23 graden op de dinsdag. Woensdag wordt het nog wat warmer, maar dan wordt de warmte weer afgestraft door enkele regen- en onweersbuien. En dan komt de temperatuur later ook weer wat lager uit. En dan wordt het ook allemaal weer wat wisselvalliger.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg. Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
3: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
2: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperatuur.

0: Uren rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files zijn opgelost. Duitse grenscontroles die veroorzaken nu wel een kleine 10 minuten oponthoud op de A12 vanuit Arnhem, voor de Duitse grens dus. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort staat file tussen Wezep en de afrit Epe. Daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Evers blikt terug. Het is vrijdag 15 augustus 1969. Niet helemaal. Het is natuurlijk donderdag, maar dat wist je al lang. 20 augustus, want dat is het vandaag. Welkom bij een nieuwe aflevering van Evers Blik Terug. Ik noem extra vrijdag 15 augustus 1969. Dat was de dag waarop het festival Woodstock ging beginnen. Op een veld in Battle in de staat New York, honderdduizenden mensen en een reeks artiesten die toon zetten voor een legendarisch weekend. Het festival werd net geopend, zoals je net hoorde, door Richie Havens. Alleen niet met het nummer Freedom, maar dat zal ik je zo nog even vertellen. Maar dat was wel een van zijn kenmerkende nummers natuurlijk. Maar Havens die zette daar wel een intense akoestische set neer. Overigens de opname die je net gehoord hebt, die dateerde van, wel van 1969, maar toen vanuit Parijs ergens. Met het nummer Freedom schreef hij wel geschiedenis natuurlijk. En ja, hoe hard hij er ook om schreeuwde, het kan eigenlijk nog steeds, hè, om vrijheid roepen. Daarna volgde Sweetwater, Bert Sommer met een dromerige volk en de psychedelische klanken. Tim Hardin die bracht die avond ook nog een rauw blokje volksblues. En dat zijn inmiddels allemaal klassiekers geworden. Het was overigens die avond, dat was eigenlijk een beetje de singer-songwriter avond. Toen de avond overging in de nacht, kreeg Woodstock een wereldse kleur met Ravi Shankar. Nou ga ik dat niet helemaal draaien, dat nummer, maar wel een stukje zometeen. Die nam het publiek mee in de Indiase klassieke muziek. Het ging ook regenen. Door de regen schoof het schema op en zo kwam Melanie onverwacht op het podium. En mocht zij een half uurtje haar kunsten vertonen, of in ieder geval haar muziek laten horen. Een moment dat uitgroeide tot pure Woodstock-magie, want dat was ze natuurlijk wel. Daar gaan we vanavond ook wat van draaien. Arlo Guthrie, die bracht zijn eigen volkverhalen en uiteindelijk sloot John Byers de eerste dag af met een intieme, krachtige set die tot diep in de nacht klonk. Maar je gaat nog wel wat meer horen. Dit is Evers Blik Terug met de Woodstock Special op deze eerste, zeg maar, uitzending van een deel van drie delen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En vanavond starten we 1969 en op 15 augustus. Je hoorde net, trouwens fijn dat je weer luistert. Je hoorde net Richie Havens met Freedom. Maar hij deed, hij zong ook het nummer With a Little Help for My Friends. Van, zeg maar, in zijn set. En die laat ik nog even horen. Dus Freedom was niet zijn eerste nummer van het festival. Maar wel een van in zijn set. En deze deed hij ook. With a little help from my friends. Nogmaals, fijn dat je luistert naar Evers Blik Terug.

0: Weet je, ik probeer je een beetje terug te krijgen in de sfeer van 15 augustus 1969. Het festival begon om 5:00 maar het was nog een grote chaos. Op het podium, er gebeurde nog van alles. Techneuten waren nog bezig. Het licht moest nog afgesteld worden, laat ik zo maar even zeggen. Het was eigenlijk wel een beetje chaos. Je had toen ook al een stage manager. En dat was John Morris. En die pakte op een gegeven moment de microfoon. Na zeg maar de opening speech van Swami Satchidananda. Zo moet ik het geloof ik uitspreken. Maar die heb ik dan er weer niet bij. Maar wel John Morris. Die toch even het publiek aangeeft dat het allemaal nog niet in orde is. En hij spreekt de legendarische woorden uit. Let's see how bright it can be. Luister naar hem.
1: I'm going to embarrass somebody publicly for a minute. Josh White of the Joshua Light Show reminded me that last year when we were in Philadelphia on July 4th, Tiny Tim came out on stage and did something none of us ever thought would happen. Let's see if we can do it again. Everybody in the audience, pull out a match and light it up. Let's see how bright it can be. Maybe that's only for Philadelphia. Come on, we might have more matches out there. Oh, that's it. Wow. Hey, look around at that. Set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Woo! Woo! You ready? Okay, now's a good time. You ready? Timmy, you ready? Ladies and gentlemen, there are very few things

Dit was de band Sweetwater met het nummer Two Worlds. Eigenlijk stonden hun als, als de festivalopener, als band om het festival te openen. Als de officiële opener van Woodstock. Maar door verkeerschaos en logistieke problemen kwam toch maar Richie Havens wat eerder aan. En moest hij het festival openen. Nou, dat heb je dan net gehoord. Ja, Sweetwater, wat was het eigenlijk voor band? Het is een beetje ja, een psychedelische folk-rockband. Ze kwamen uit Los Angeles, bekend om hun mix van folk, rock en klassieke invloeden. Ze stonden eigenlijk wel symbool voor de West Coast sound van eind jaren 60. En ja, kenmerkend voor hun optreden was natuurlijk elektrisch cello, een fluit, dromerige zwevende arrangementen, een frontvrouw, Nancy Nevens, zo heette ze. Maar het was wel fijne muziek. Nou ja, na hun optreden kwam... ze hebben meer nummers gespeeld. Maar goed, ik kan ze niet allemaal draaien natuurlijk in dit uurtje. Anders kan ik misschien...

wel 10 of 15 afleveringen van Evens Blik terug besteden aan het Woensdag Festival. Dus ik heb maar een, moet ik zeggen, een soort samenvatting van de vrijdagavond gegeven. Bert Sommer, dat was de volgende artiest die na Sweetwater het podium betrad. Het was eigenlijk toch wel een beetje een vergeten parel van Woodstock. Zijn folkrock was warm, melodieus en verrassend volwassen. Sommer die kreeg een van de meest pure reacties van het publiek. Ik weet niet of we dat in dit nummer kunnen horen, maar dit is het nummer Jennifer wat hij op Woodstock 1969, 15 augustus, heeft gespeeld. Bert Sommer.

Summer. En ja, toch wel een hele goede artiest wat dat betreft. Want zijn optreden werd heel erg gewaardeerd. Wie was hij? Beth Summer, een New Yorkse singer-songwriter. Met een, nou, toch wel een warme stem. Een beetje Donovan-achtig, hè? Dat herkende je misschien wel een beetje in. Melodieus, folkrock en een bijna theatrale manier van zingen. Hij zat kort in de cast van de musical Hair. Toen in die tijd schreef eigen materiaal en werd gezien als een groot talent, maar is eigenlijk nooit een hele grote ster geworden. Waar het dan aan mag liggen, dat weet ik dan niet, maar het was toch wel een beetje een goede singer-songwriter. Het was de derde muzikale act op de vrijdag 15 augustus 1969, want daar hebben we het over. Eigenlijk moet je achterover in je stoel gaan hangen, koptelefoon op of zo, en dan net doen of je in die tijd waant. Eind jaren 60. Woensdagfestival. Maar in ieder geval, hij trad op direct naar Sweetwater en speelde een strakke, zuivere set die door veel aanwezigen werd gezien als een van de beste optredens van de dag. Dus van die 15 augustus. Het begon om 7:15 en de singer-songwriters kregen een half uurtje de tijd om, zeg maar, hun kunsten te vertonen. Ja, wat speelde hij? Folkrock. Een beetje nummers van zijn debuutalbum, The Road to Travel, dat was zijn album. Zoals Jennifer Smile heeft hij gedaan, maar ook Things Are Going My Way heeft hij ook uitgebracht. Nou ja, we gaan naar de volgende artiest en dat gaat niet helemaal draaien, hoor. Maar in ieder geval

Een spirituele ruggengraat van dag 1. Dat was Ravi Shankar. Ravi Shankar was natuurlijk de wereldberoemde sitarmeester die de Indiaanse klassieke muziek naar het Westen bracht. Hij was al een icoon door zijn samenwerking toen in die tijd met George Harrison van de Beatles, die hem beschouwde als zijn muzikale leermeester. Shankar die stond eigenlijk wel een beetje bekend om hypnotiserende sitarklanken, lange meditatieve improvisaties, spirituele podiumprestatie in absolute technische perfectie. Hij trad op, want het begon nogal heel erg te regenen. Dus het optreden werd wat uitgesteld op die vrijdagavond. Maar ik laat haar toch maar een stukje horen. Ravi Shankar.

Met alle respect voor Ravi Shankar. Manje Kamai. Zo heet de titel trouwens van dit nummer. Maar ja, moet je voorstellen, hè, je hebt wat hasjes op en zo. En dan dit soort muziek. Nou, misschien is het wel heel prettig om dat te horen. Ravi Shankar, hij speelde... ja. Ik zie trouwens dat ik een klein foutje gemaakt heb in de volgorde. Want voor Ravi Shankar was eerst nog Tim Harding. En daar heb ik wel twee titels van. Dus ik draai twee liedjes van Tim Harding achter elkaar. Dus ga lekker achterover hangen. Ik begin met If I Were a Carpenter. En daarna is Reason to Believe. Tim Harding.

Nou, dat ging even weer een knopje mis. Een knopje niet helemaal lekker goed hier, geloof ik. Dus ik moet even wat herstellen. Dit was Tim Harding natuurlijk. En de volgende, die is van Melanie. Maar eerst nog even over Tim Harding. Hij was toch wel een intense, kwetsbare singer-songwriter. En moet je nagaan, want ik had even wat opgezocht van hoeveel bezoekers waren er nou op die vrijdagavond? Tussen de 150.000 en 200.000 bezoekers. Dat is, hoewel dat schattingen zijn natuurlijk. Volgens de officiële Woodstock-archieven, de reconstructie van Andy Zaks en Brian Kinu en de schatting van de lokale autoriteiten destijds, die hebben deze schatting gemaakt voor de vrijdagavond. Dus er moesten nog heel veel mensen komen en die waren ook wel op weg. Vandaar dat het zo'n verkeerschaos was. Moet je maar eens even op Google of zo, en dan doe je Woodstock Festival. En dan, ja, alles zit gewoon rond Battle. Dat plaatsje dan waar het plaatsvindt zit gewoon helemaal vast. Dus wat dat betreft, ja. Nog even naar Tim Harding. Zoals gezegd, een singer-songwriter. Hij speelde van 8:30 tot 9:15. Hij mocht 3 kwartiertjes, omdat hij ook al wat faam en naam had gemaakt in de afgelopen tijd. Het was de 5e act op die avond. En wat voor nummers deed hij bijvoorbeeld? Nou ja, je hebt net geluisterd naar If I Were a Carpenter. En dit was net A Reason to Believe. En How Can We Hang On to a Dream heeft hij ook nog gedaan. Overigens, If I Were a Carpenter en Reason to Believe waren gewoon eigen nummers, hè? Eigen teksten heeft hij geschreven. Wat later door meerdere artiesten weer is gecoverd. Ja, nou, dat allemaal gezegd hebben de singer-songwriter. En we gaan naar Melanie. En daar zijn een aantal luisteraars hartstikke blij mee. Want Melanie die trapt natuurlijk ook op. Overigens heb ik ze hier in het Amphion Theater, nou, jaren geleden, want Melanie is helaas ook niet meer onder ons. Zij is ook gaan hemelen. Heb ik haar live, samen met mevrouw, hebben we haar live gezien met haar zoon in het Amphion Theater. Nou, dat was echt. En toen was natuurlijk al een heel ander meisje als toen ze op Woodstock stond. He, zoals gezegd, voor 200.000. Volgens mij was ze 19 jaar of zo in die tijd. En 18 of 19 jaar en dat trad ze op. Wat kan ik ervan zeggen? We gaan er gewoon naar luisteren. Dat lijkt me veel beter. Dit is bijvoorbeeld met Melanie met Beauty.

0: my beautiful wet people too.
1: Evers blik terug. Jouw generatie. Jouw muziek.

0: pizza, and she gives animal crackers out free with the beer. Let's give Alice a great big cheer. She knows the age of the animal cracker is here. Animal crackers are in this here.
1: Zo'n klein meisje op zo'n groot podium met 200.000, ja, zeg maar, luisteraars. Ja, en je hoort er iets op achtergrond. Volgens mij was de geluid, zeg maar, niet al te best. Althans, niet voor, zeg maar, de singer-songwriters met één gitaartje of zo. Hoewel, ja, ik vond het bij Mellon niet zo heel best. Maar goed, dat zal wel ergens aan het geluid liggen. Melanie, want ze werd eigenlijk, het was die avond al een hele regenachtige avond, die vrijdagavond. Het was een onverwachts lichtpuntje, want iedereen heeft er schijnbaar heel erg van genoten. Een jonge singer-songwriter die eigenlijk niet eens op de planning stond, maar het hele veld wel stil kreeg. Kaarsen gingen aan, de nacht werd zacht, haar optreden groeide uit tot pure festivalmagie. Nou, dat mag je ook wel zeggen. En ik mag blij zijn dat we haar live hebben gezien hier in Doetinchem. Dat kun je bijna niet voorstellen. In het Amphion Theater in Doetinchem, zoals gezegd. We gaan naar de volgende artiest. En dat is Arlo Guthrie. En dat is een man die volk altijd een glimlach meegaf. De zoon van Woody Guthrie. Dat was een protestzanger waar Bob Dylan heel veel van heeft geleerd. Een verhalenverteller was dat puur zang. Met humor, warmte en zijn eigen volkverhalen bracht hij lucht in die lange eerste festivalnacht. Dit is Arlo Guthrie met Coming into Las Vegas.

En in één keer was het afgelopen. Allo Guthrie, coming to Los Angeles. Ja, vol met een glimlach natuurlijk. Verhalen met een knipoog, want het was natuurlijk hartstikke leuk. We sluiten af, want het zit er al bijna weer op. We sluiten af met John...

Boys. En dan komen we daar, althans, dat was ook de afsluiter van de eerste dag. Hoewel dat inmiddels al midden in de nacht was geworden. Want zij trad op volgens mij van 3 uur tot 3:45 s'nachts. En dat is natuurlijk door zeg maar slechte weer en door de files uitgelopen. In de vroege ochtend van zaterdag, maar het was nog wel steeds onderdeel van dag 1. Het was diep in de nacht, publiek lag in slaapzakken, dekens en modder. En John Baez, die was zwanger en stond solo op het podium. Maar dit is wel, dit is We Shall Overcome. Ik dank je wel. Ik ga zo nog een uurtje verder met Ideaal Country. Dank je wel voor vanavond. Volgende week, donderdag, is de zaterdag van het Woestok Festival. Dank je wel voor nu en tot de volgende week. Dag. Maar blijf zeker luisteren nog even voor

0: Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat je bij L&B Vorden moet zijn.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delo legt uit wat de risicofactoren zijn.
7: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd. Dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
6: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ideaal Country. Een uur lang de mooiste country, Americana en roots. En Jan Dekker die zou zeggen country in de breedste zin van het woord. Maar Jan is er niet, dus ik mag er ook wat van maken vanavond. Ik mag weer vanavond invallen voor Jan. Hij heeft nog een weekje erbij genomen. En ik vind het hartstikke leuk om dit te doen. Ik neem je weer mee door fijne muziek, fijne stemmen. Genre country, van alles kom je eigenlijk tegen. Ik zal er een paar noemen. Johnny Cash komt zo nog, The Outlaws, Kiefer Sutherland, Steve Miller Band, Mark Knopfler, John Hall, Gigi Kale. Nou ja, weet je, het is bijna te veel om op te noemen. Zoals gezegd hadden we net de Marshall Tucker Band. En dat is eigenlijk met Fire on the Mountain, de titel. Dat is eigenlijk pure Southern Rock, zoals ze dat noemen. Met herkenbare country twang. Een band die altijd open rood gevoel oproept. En het lijkt mij een fijne start van dit uurtje country. We gaan snel verder. Want ik heb Johnny Cash klaarstaan. Deze titel is ook door meer muzikanten, artiesten uitgevoerd. Dit is Morning Coming Down. En dit is dan de uitvoering van Johnny Cash. Het nummer is trouwens geschreven door Chris Christopherson. Maar Cash maakte er een levensverhaal van. Eigenlijk wel een beetje rauw, eerlijk en vol menselijkheid. Johnny Cash.

There goes another love song. Eigenlijk is dit een band die de perfecte brug sloeg tussen country en southern rock. Het is toch een beetje up-tempo. Ja, met open rood gitaren, zoals ze het noemen. Harmonieën, dat gevoel van vrijheid. De nummer was eigenlijk hun doorbraak. En dan hebben we het nog steeds over de Outlaws in 1975. En klinkt nog steeds alsof je met de ramen open over de highway rijdt. Wat een fijn gevoel is dat, hè? Een heerlijke klassieker in ideaal country, want dan luister je naar elke donderdagavond van 8 tot 9. Jan Dekker met zijn ideaal country, maar deze keer mag ik Jan nog waarnemen, vervangen of wat je, hoe je het ook mag noemen. We gaan naar Kiefer Sutherland met het nummer Something You Love. Die kennen we natuurlijk als acteur, hè, Kiefer Sutherland. Maar de laatste jaren laat hij ook horen dat hij minstens zo hard muziek kan maken. Dat zijn hart minstens zo hard klopt. Zijn songs hebben een rauwe, doorleefde country randje, verhalen over vallen, opstaan en de dingen die je onderweg kwijtraakt. Something Your Love is daar een prachtig voorbeeld van. Eerlijk, melodieus en met die warme stem die je meteen meeneemt. Dit is Kiefer Sutherland met Something You Love.

Jan heeft het altijd over country in de breedste zin van het woord. Dit was trouwens de titel Going to the Country van de Steve Miller Band. Ik zoek de randjes wel eens op. Het is trouwens een nummer typisch vroege 70s vibe. Maar ook wel country, toch? Ligt losjes en met een gevoel van vrijheid. Waar je, zeg maar, waar hun muziek zo sterk in is. Dat is toch wel lekker om dat in dit country uurtje op de donderdag zo te draaien. Ik heb ook weer een heel fijn nummer klaarstaan van Mark Knopfler en Emmylou Harris. Misschien moet ik het andersom zeggen, Emmylou Harris en Mark Knopfler. Maar de titel is Then with Bonaparte in de live versie at the Gibson Amphitheater in 2006... hebben ze dat gedaan. Een bijzonder live moment van twee grootheden, mag je wel zeggen. Zoals gezegd, Mark Knopfler en Emmylou Harris samen op het podium. En dat is natuurlijk altijd wel een beetje magie, hè, als je het daarover hebt. Done with Bonaparte is een nummer dat Knopfler schreef met de typische historische blik van hem. In het klein verteld, maar heel groot van de sfeer. En live in het Gibson Amfitheater, daar krijgt hij nog meer diepte. En de stem van Emmylou als perfecte tweede laag. Een prachtige combinatie, denk ik, van roots, folk en pure klasse. Dit zijn Mark Knopfler en Emmylou Harris met de titel Done with Bonaparte.

0: Speciaal Country met Jan Dekker. Elke donderdag van 8 tot 9 s'avonds.
1: Take the ribbon from your hair.

Wat een fijn nummer is dit, hè? Help Me Make It Through the Night. Dit was de versie van John Holt. Toch wel een beetje reggae soul stijl van Holt. Geeft dit nummer eigenlijk een hele eigen warme en klassieke sound. Ja, prachtig. Ik vond het wel een mooi nummer. We gaan dan weer verder met Gigi Kale. En die heeft dan ook een soort country nummer gemaakt met de titel Clyde. Ja, Gigi Kale. Een man die country, blues en layback rock moeiteloos samenbrengt. Clyde is zo'n typisch Gigi Kale nummer. Relaxed, grooved en dan met een fluisterende stemgeluid en de losse

stappen er eigenlijk een beetje op dat we wel redelijke up-tempo country nummers hebben vanavond. Deze was er ook wel, de Bellamy Brothers. Let Your Love Flow. Ja, natuurlijk echt wel een klassieker, hè. Dat een tijdloze feel-good klassieker, zoals gezegd. Die altijd dat zonnige open rood gevoel geeft. Lekker met je haren in de wind, over de snelweg. Nou ja, of misschien een binnenweggetje. Maar toch wel lekker met een country pop soundje erbij. En dat is natuurlijk wel lekker. En dat allemaal in Ideaal Country op de donderdagavond van 8 tot 9. Normaal met Jan Dekker als presentator. Deze keer mag ik het nog doen. Vorige keer had ik trouwens wel afgekondigd. En was ik eigenlijk, zei ik, ja, wel jammer dat het afgelopen is. Want Jan die is deze week terug. Maar dat was hij nog niet. Hij heeft het nog verlengd. We gaan het toch even wat rustiger aan doen. We gaan naar Ian Matthews. En met het nummer Seven Bridges Road. En dat is echt zo'n nummer dat draait om sfeer. Goede harmoniezang, harmonieën zoals we het noemen, een vleugje volk en dat gevoel van reizen door een stil landschap. Ian Matthews, Seven Bridges Road.

Clearwater Revival. Ja, dat is ook al zo'n bandje, jaren 60, jaren 70. Maar ze hebben toch ook wel country muziek gemaakt. Dat is wel leuk natuurlijk. Ja, dat ze allemaal weer gezegd hebben. We gaan snel verder, want zoveel tijd hebben we weer niet. But your volume was weak as shit. Dit zijn de Eagles met Bitter Creek.

De Eagles met Bitter Creek uit 2013. Daarmee komt ook een einde aan deze editie van Ideaal Country. Ik heb er in ieder geval van genoten. Ik sluit af met Benny Joling en Frederik Spicht. Met het nummer We'll Sweep Out the Ashes in the Morning. Zoals gezegd, Jan Dekker is waarschijnlijk volgende week wel weer terug. Blijf zeker luisteren. Benny is in de house om zijn programma te doen met Benny's Muziekservice. Dus het wordt nog een gezellig mooie avond. Dankjewel voor nu. En volgende week is Jan er dan waarschijnlijk weer. Dag!

0: In dat geval, schoenmoeder Hermans.
1: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral de groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
6: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
5: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Muziekservice.
1: Benny's Muziekservice.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: En die zegt hele goede donderdagavond. Bij Radio Ideaal op de super donderdag. Vanavond was het alleen Gerry Evers en ik als ondergetekende die deze superavond verzorgden. Gerry, bedankt voor de afgelopen 2 uur in country en lekker Woodstock muziek. En we blijven lekker blijven luisteren. Want we hebben fantastisch mooie nummers voor vandaag. Na het zomersoverzicht van vorige week is de temperatuur gekelderd, dus de muziek is ook veranderd. Weer gewoon zoals normaal moet zijn. Met Ali begonnen we uit 1977 van de LP Oerend Hart. Van nummer 11 in de Nederlandse hitparade als tweede hit van normaal.

gaan we nog meer doen vandaag. We hebben de Moody Blues. We hebben een drieluik om 9:30. En dat gaat over Elton John. Die bezingt hier allemaal dames voornamen. En straks de tweede uur om 10:30 heren. Voornamen van heren. Ja, dat kan ook. Dus daar heb ik het drieluik vandaag van. Sandy Coase heb ik nog in de lijst staan. Ik heb nog Liberation of Man. Ik heb nog Shocking Blue. Nou, te veel om op te noemen, maar blijf lekker luisteren. We gaan zo eerst beginnen met Rudy Bennett. Hij was zanger van The Motions. En Robbie van Leeuwen, hij was gitarist en songwriter bij Shocking Blue. Doet hij samen met Peter Rijnvis en Hugo van Haastert, Hans van Vos, Skip van Rooij en Peter Wassenaar in 1985. Toch een beetje zomerse tinten met Galaxy Lynn. En dan hebben we het over The Long Hot Summer. En dat was het absoluut. Helemaal. Dus daar gaan we nog even van genieten. 1985. Nummer 14 in de Nederlandse top 40.

was wel even een beetje muziekerkenning in de eind jaren 60, 70. Met de Moody Blues. Begon ik een beetje te interesseren en dit was wel een van de hoogtepunten. Nummer 1 in 1970, de Moody Blues, Mike Pender, John Lodge. Wie zat er meer in? Danny Lane zat erin. En Ray Thomas en Graham Edge onder andere.

Justin Haywood. Prachtig mooi nummer, Question. Daarvoor Long Hot Summer. Nou, die hebben we al een beetje gehad. Uit 1985, Galaxy Lynn met Rudy Bennett en Robbie van Leeuwen. We gaan verder met The Devil Went Down to Georgia. En dit is uit 1979. De Charlie Daniels Band.

0: echte klassieker van de Sandy Coast, Hans Vermeulen. Hij werd 70 jaar, hij overleed in 2017 en dit kwam in 1969. Een van de 17 hits, Capital Punishment. De jongens kwam uit Voorburg, Skiffle Rock met Jan Vermeulen, Onno Verboord, Ron Westerbeek en later ging hij met de Rainbow Trainer, Diana Martial en Anita Meijer. Margriet Eshuis en hij was ook nog samen van de Stars on 45.
1: De Drie Luik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
0: Ja, daarmee voor hadden we nog afkondigen in 1974 de Bay City Rollers. Leslie McKeown, hij overleed in 2021. Summer Love Sensation, nummer 3 notering in dat jaar. Maar we gaan een drieluik doen. En dat doen we vandaag met Elton John. Hij heet eigenlijk Richie Kenneth Dwight. Hij is inmiddels 79. En het eerste nummer wat ik laat horen is geschreven door Gary Osborne. Little Genie. En dat komt uit 1979 en was een hit in België. Elton John groeide op in Middlesex in Engeland. Hij was soft pop rock toetsenist. En dit nummer wordt hij begeleid door Nigel Olsen, Jimmy Horn, Richie Zito en Reggie McBride. En Dee Murray. Maar die komt vaker voor, die was een van zijn vaste muzikanten. Tweede nummer, 74, een hit. En geschreven door Lennon en McCartney. Lucy in the Sky with Diamonds. En uit 85 zijn vaste liedjeschrijver Bernie Taupin. Hij is inmiddels 76. Van de LP Eyes on Fire komt het nummer Nikita. En daarin zat Fred Mandel, Nick Kershaw, David Payton, Dave Matello, Davy Johnson en ook George Michael zong daar zelfs mee. Maar we gaan lekker starten met Little Genie. Het drieluik van Elton John.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, dat was Elton John, hoorden we. En dan hebben we het over drie dames die die bezong. Little Jeannie, Lucy in the Sky with Diamonds. En als laatste, de nummer 1 notering in 1985, heette Nikita. Ja, Elton John. We gaan naar Liberation of Man. En daar waren jongens die kwamen uit Amsterdam en kwamen van de Antillen en weet ik overal kwamen ze vandaan. Mooi gezellig gezelschap met Love is Under Control. En dat kwam al uit 1976. Dat was een van de twee hits die ze hadden. Ze bestonden in de midden jaren 70 een paar jaar.

Paradise. Het, maar ze heette nu eigenlijk Amsterdam. Jacques Zwart zat daarbij. Matt en Don van Os, Peter van Asten. En Lucy, Lucy, yes, she's mine. Reden van Brainbox, van Exception. Lucy, en van Kayak, Elkwin. En dan gaan we eruit. Daar weer voor horen we natuurlijk Mighty Joe van Shocking Blue and the Liberation of Man. En dit is de laatste, Giorgio Moroder.

0: De overkant altijd groener.
1: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
0: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
1: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
0: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
4: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
3: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
5: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
3: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: Ja, die zat al een tijdje achter de schuifjes en de knopjes. Dus vandaar dat ik hem al een beetje indrukte. Maar het lukt allemaal niet. Maar toch zijn we weer begonnen. 9 minuten ruim. Outlaws. Green Grass and High Tides. Dat kwam uit 1975. Henry Paul. Davy Dix. Monte Yoho. Hughes Thomason. Bill Jones, Fred Salim en Harvey Arnhem. Ze bestonden van 67 tot 96. En in 2005 zijn ze weer begonnen. En ze kwamen uit Amerika, Southern Country Rock. 23 albums en ze hadden 5 hitsingles in Nederland. Maar dit was natuurlijk geen hitsingle, nee. Maar wel lekker om even te horen. Een drieluik om 10:30. Nog een keer met Elton John. Maar dan met jongensnamen in de tekst. En voor de tijd horen we nog In Excess, Janis Joplin. Even kijken. En Robin Sarstedt. En na die tijd nog Tragically Hip. En The Boss, Bruce Springsteen. Dus we gaan maar lekker beginnen. We hebben nog zo'n fijne klassieker. Vanuit 1976. David Crosby overleed 3 jaar geleden. Hij werd 81 jaar en bezong samen met Graham Nash. Love Work Out in dat jaar. En hij kwam uit Toronto, Canada, namelijk. David Crosby. Love Work Hard. Out.

altijd lekkere muziek uit Sydney, Australië. Funk rock. Ze bestonden tot 2012. In Excess, Michael Hutchinson. Hutchins, moet ik zeggen. Hij werd maar 37 jaar. Hij overleed al in 97. Ze hadden 20 hits in Nederland en Disappear kwam in 1990 op plaats nummer 9. Daarvoor hoorden we David Crosby samen met Graham Nash en Love Work Out. En Crosby had 18 hits in Nederland. We gaan naar een vrouwtje dat in 1970 overleed. Janis Joplin. Ze werd maar 27 jaar. Van de LP Pearl heb ik nummer Half Moon klaarstaan.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, My Resistance is Low. 1976. Een van de twee hits voor Robin Sarstedt. Hij was een broer van Peter Sarstedt. Hij kwam uit Londen, popzanger en gitarist was hij. Hij overleed in 2022. En daarvoor hoorden we Half Moon van de LP Pearl. Dat was van Janis Joplin uit 1970. Het is 10:30 geweest, dus we gaan naar Richie Kenneth Dwight, oftewel Sir Elton John, luisteren. Uit 1971, de man uit Middlesbrough. En hij speelde toetsenist en was soft pop rock zanger. En in dat jaar begon hij met Leave On. In 1973 had hij een hit. En die werd nog geschreven door Bernie Taupin. Zijn vaste liedjeschrijver Benny and the Jets. Ja. Mooie naam, hè? Och. In 1972 had hij de grootste hit van deze drie. Dat was Daniel. En dat kwam van de LP Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Nou, als ik het zou gaan doen, dan zou je daar meteen op schieten, denk ik. Want dat zou niet klinken. Dus we gaan nog een keer luisteren naar drie keer Elton John. Op deze 20e augustus, donderdagavond. Bij Radio Ideaal. Dit is Leave On, Elton John.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, daar hadden ze. Het waren allemaal Daniels. Ja, Daniels. En wat zei ik dan? Dat was de laatste die we hoorden. Benny and the Jets was daarvoor uit 73 en uit 71 begonnen we met Livon. Allemaal jongensnamen van die bezongen werden door Elton John in het drieluik van 10:30. Even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben het ontvallen van onze vriend Beert. Hij was drummer van ZZ Top. En hij ontviel ons dinsdag, volgens mij. Hij was de enige zonder baard in de band. Hij werd 77 jaar. En daarom even ter nagedachtenis aan de heer Beert. Dan doen we Tusk. En dat komt uit, ja, denk ik de midden jaren 70. Ik weet het niet precies zeker. Maar het klinkt als volgt. ZZ Top, ter nagedachtenis aan de drummer Beert.

Tragically Hip was dat uit 1989. New Orleans is Sinking. Gordon Downie overleden in 2017. Hij werd 53 jaar. Dit is The Boss.

Springsteen, The River uit 1980 van de gelijknamige LP. De man had al 42 hits in Nederland. Ze kwam uit New Jersey, Amerika. Country rock met Clarence Clemens, Stevens en Dan Federici, Gary Talent, Ronnie Bitten en Max Weinberg waren toen vertegenwoordigers met dat nummer. Ja, oh, was jij er ook nog? Oh, oké, okay. Beethoven. Dit was de vijfde van hem. Daar gaan we ermee uit. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren naar weer lekkere muziek bij Ideaal. Benny's Muziekservice komt ten einde. Afgelopen 2 uur heb ik het programma verzorgd. En daar weer voor was het Gerry Evers. Ik wens je een fijne avond nog, prettige nachtrust en morgen gezond weer op. Komt een redelijk mooi weekend aan. Wel regen en zon en van alles. En dan zeg ik tot volgende week donderdagavond. Dan zijn we weer present achter deze knopjes. Ik zeg wel te rusten.

en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven.

schepen. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst

Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan. Maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump...

de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.